0: insura
1: 104.5 mu adi
2: wofie kwanso wofie kwanso
3: yedi siao
4: ejuma no ya wudio eya wudia ye no nyina the boyos man
2: umre ni enka sei
3: me se so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe ni fa domi ti ofie kwanso the boyos man once yet two a obi antim fie antu ofie kwanso yet

Sam Martin. Opani. Asuma Mika. Antuanya menkume ne yare. Yefrem kwaju kwate. Bon Sam Martin. Opani. Asuma Mika. Antuanya menkume ne yefrem kwaju kwate. Bon Sam Martin. Opani. Asuma Mika. Antuanya menkume ne